en helle in een lekkerstoor voor het bier voor onderwijs. Een klant die tieneriges die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je goed kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in het voorbeeld zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft zo een Frieske.

er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse farm. Ik hier het wet erkend, het is een vast patroon. Oeral daar stoel komt, heeft stoel een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik, bij de handeling machines in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie, in de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai, de steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard nood. Hoor al daar stoel komst, heb stoel een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen.

0: sky. De boer zei, ja, ik ga het je tegen uit zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Oeral des toekomst heeft al een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet hier oor. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet hier oor.
1: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Ekre Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Zoek naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

Hoe stel witte wat er te dwaan is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: lijst uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg. Radio Spannenburg.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te woon om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

van ga, ik heb een rechte mooie show en ik denk die fan is gek. Maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieuze toon, dan vreeg ik een plaatje van de kast.

is krijgsziep, maar dan zuiver en dat voor een papegaai, het is wonderbaar. Ik zei, wat kan dat beest nog meer? Wat koeken van bruggen of wat serie? Zei, ja, de hele Fries kiet op honderd in zijn repertoire. Ik zei, jong, jong, jong, jong, papegaai, jonger met de oester en een witje vraai. En een beest dat kan de jongen uit volle bias. Let je hem

maar ik kan het maar. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje. En dan ben je mee en ik hier mee weer met een mondje zwerven terug.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een briocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: GreenSalesBar.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: goed was. Er zit die iets was.
1: Stem Egris op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Relax. Just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het relaxplan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Agro's All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

De muziek die Sto Jerre worst. Alle dagen op Radio Spannenburg. Kappadabadu, pindu,

Tasha Brady. Tasha Brady.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

oortje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boot. Show nog zelf naar de wimpel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's waarom lustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkeren zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Spiekerhut. Sneum om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Frieske landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Ken ik nou nog vertrouwen?
2: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Sluit ik jood nog verbond?
2: Sluit ik jood nog een verbond?
1: Ken er eens maar twaalf betenken?
2: Eens maar twaalf betenken.
1: Mijn herder en mijn wederhond.
2: En mijn wederhond.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
2: Haak bescherming vond.
1: Ken ik nou nog vertrouwen?
2: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder en mijn wederhond.
2: Wederhond.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het relaxplan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

het lijsten naar uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goeiemiddag is het al. En het is 9 oktober. En wij zetten er klaar voor mijn ons programma, mijn muziek, mijn boodschap. Bram heeft de tune er even net op, maar het komt helemaal goed. En Jim kennen jullie het wel bel je op telefoonnummer 60-2121. Je krijgt dan een keuzemenu en dan de 2 indrukken. En dan krijgen we mij aan de telefoon. Maar wij beginnen met de London Choraal, met Young Forever.

Ja. En uw eerste verzoekje, dat is van de PCOB. En dat is van mevrouw Lolkje Akkerman Schaap. Die hoopt 9 oktober 85 hier te worden. En de heer J. Apperlo, ik uit Balk, die hoopt 24 oktober 88 hier te worden. En ik heffe Jim, heer, wees mijn gids.

Ja, en dan hebben we nu het volgende verzoekje. Ik van de PCOB en ik heb al jet, hij is overleest, zit ik in bestuur. De heer Anne van den Berg uit Wiekel, die hoopt 20 oktober 66 hier te worden. Nou, Anne, we hebben natuurlijk even een plaatsje van die uitzocht in die straatje. En dat is een van Don Williams en Emmylou Harris. En deze keer is het If You Needed Me.

Ja. En uw volgende verzoekje, dat is van mevrouw Greet Bierman Rush uit Balk. Die hoopt 10 oktober 86 hier te worden. En de heer Pieter Seldenrust uit Balk, die is 1 oktober 87 hier worden. En ik heb voor hun, ik weet dat ze dat prachtig plaatje vinden, Jesus Joy of Man Deciding.

Ja, ik zou krek nog even zeggen van... I'm no bel je ballen. Dat kan natuurlijk. 60-2121. Maar dan krijg je mijn keuzemenu. En dan moet je 2 indrukken. En dan krijg je mij aan de telefoon. Maar we gaan terug met een feske van Martijn Buwalda. Je draagt het niet alleen. Voor iedereen die het nodig heeft.

Ja, en nu het volgende verzoekje. Dat is voor mevrouw G. de Vries Berends uit Wiekel. Die hoopt 9 oktober 89 hier te worden. En mevrouw Wesseltje Hoekstra Schram, ik uit Balk, die hoopt 20 oktober 92 te worden. En ik heb voor Jim, er komen stromen van regen.

En het volgende verzoekje, dat is voor mevrouw Boukje Loonstra Ilstra uit Balk. Die hoopt 24 oktober 80 hier te worden. En mevrouw J. Luik van der Molen uit Balk, die hoopt 9 oktober 85 hier te worden. En ik heb voor Jim van het Lemstermannenkoor De Roos.

hè? Ja. En dan is Nota Bibita komt aan het laatste nummer van de eerste oren. En dat is van Edosa. Er is een God die hoort. Maar wij binnen er nooit het nijs. Hopen wij er weer te wijzen. Mooi, u's twaalf oren. Geniet ervan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, Unie's volgende verzoekjes. Die binnen ik van de PCOB in de tweede oren natuurlijk. Dat is voor mevrouw Tineke Postuma Melges uit Balk. Uw buurvrouw, die hoopt 9 oktober 82 jaar te worden. En mevrouw Kobi Perk van der Zwaan, ik uit Balk, die hoopt 10 oktober 80 jaar te worden. En het wordt hun aanbieden droog Stintje Ottema en ik van u zeven. En die woon graag jaren de Lindentree van de London Choraal.

volgende verzoekje, dat is voor mevrouw Lisbeth Riemersma Bosma uit Balk. Die is 2 oktober 26 hier geworden. En ik wil haar vertellen, ik even zij en Sjoerd. Die binnen op 21 oktober bij ze 55 jaar getrouwd. Allegaar alvast gefeliciteerd. Maar dan hebben we het even nou in één keer natuurlijk. Dus van jemme draaien we even van Sela, ik zal er zijn.

Ja, en nu is het volgende verzoekje die binnen voor mevrouw Clary Schaper Portiek uit Harig. Die hoopt 23 oktober 89 hier te worden. En mevrouw Riemke Sprik Stegna uit Balk. Die hoopt 14 oktober 80 hier te worden. En we hebben voor Jim het pelgrimsgebed van Eldert en Rachel.

Ja, het is een prachtig feske van de Romeo's. Maar wij gaan terug met ons laatste verzoekje van Joet. En dat is de heer G. Veldman uit Balk. Die hoopt 29 oktober 87 jaar te worden. En wij hebben voor jou uitzocht. Groot is uw trouw, o Heer, van Idosa.

Ja, we zijn nu aan het laatste nummer. Ik wil je allemaal bedanken voor het luisteren. Bram zit achter de techniek en je kon luisteren naar Afke van Dijk. Ik hoop dat het jou het alle keer een beetje, want het ging hier een beetje oors als oors. Kunnen ik niet helpen, we konden het net uitkrijgen. Ik ga mezelf op radio nog eens een keer in herhaling als het ware. Maar ik hoop dat het bij hem al een keer wat doorkomt. Dat weet ik net. Maar in ieder geval, wij hopen er weer te wijzen op 1 november. En waarom we dit programma nu nog een keer jaren, dat kan op tijdjes van 6 tot 8. En straks zei, wij hopen er weer te wijzen op 1 november. Hij me alle wat te vieren gefeliciteerd. En geniet nog van het mooie weer, zolang het dat kan. En wij hebben nu geen vrede. En oren te oren keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Test 1, 2, test 1, 2. Ja, we binnen de weer. Dit is een RTV Spannenburg. Nou, mooi, de klok van 8 uur is te wist. Dit is een muziek aan het halen tot de klok van 10 uur. Mooi, wat gezellige muziek op deze T-shirt te doen. Arend Tiddrik erbij. Arend, een bijzonder goeie jongen. Hey,
1: goeie jongen, Siep.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Ik heb nou voor het eerste keer een koptelefoon. Ja, dat scheelt twee keer de helft.
0: Nou, op lang verzoek van Arend. Hij zei, wanneer is nou een keer een koptelefoon voor mijn keepje? Nou, ik heb er ontocht, Arend, van de week. Ik denk, hij moet eerst een koptelefoon. Dus we hebben een mooie twee koptelefoons, twee platenspielers feest in. En ja, we moeten er weer een wat van, net.
1: Kerst als beter, zei ze. De snipperkaart wie al haast vol.
0: Oh.
1: Zo lang hacker wel op wacht. Yes.
0: Ja. Just hem. Inmiddels 10 minuten, uur 8 op deze T-shirt. Ik wens je een hele goeie tot de klok van 10 uur. Dit een muziek aan het halen. Maar wat gezellige muziek. Voor Elsen en Diet, maar wil jij, we draaien wat piratenmuziek, wat Nederlandstalig, wat boerenrock, wat goud van oud, van alles wel in wat. Dus we hopen dat voor iedereen een mooi plaatsje bij zit. En voor de reacties, dat kan je dus op 0 12 jouw Njochen 4 Sois 0 draaien. Dat is 0 12 49 15 Sois 0 draaien. En binnen een zeven uit werd dat de luistert wordt naar RTV Spannenburg, uiteraard. Komende snoin hebben we natuurlijk de Brommetocht, de 12e snoin van oktober. De Gaasterlandse Brommetocht, de 10e editie. Samen met 10 met Erik naar Mazeno, hè Arend.
1: Ja, dat komt goed, ja.
0: Hebben we daar wat zin in?
1: Ik heb wel.
0: Nou, ik heb wel.
1: Het mooi waar, zei ze.
0: Ja, s'nachts hebben we rein, dus Oeral is droeg, dus dat liep het er helemaal op.
1: Ja, nou, daar hopen we maar op dan.
0: Zo moet het. We gaan eerst een stukje muziek draaien voor de reacties, dus 0 Sois, 249, 15 Sois 0 draaien. Komen ze weer rond in een kalm, rustig tempo. RTV Spannenburg en Weeskung. Goeien!

0: Nou, dit is die muziek wel wat al net, Arend.
1: Ja, polka's binnen altijd mooi, hè?
0: Polka's binnen altijd wel mooi, al net. Het is 34 minuten oer 8 op deze, wat ben we, 6e oktober van het jaar 2016. Moest even, even spieken wat voor maand dat ik alweer
1: ben. Ja, dat ging heel soepel, jongen. Dat ging heel soepel.
0: Want de tijd gaat sindsdien zuid, de week volledig voorbij en de maand volledig voorbij. Dus dan hoor je het net al een keer mee bij.
1: En het werd alweer donker, jammer genoeg.
0: Ja, ja, nou het werd al donker, het is al donker buiten, Arend. Oh ja, oh ja. Nou, de raam zit je vlakbij, daar net van. In ieder geval, dit is een Radio Spannenburg. Maar je muziek aanhaalt tot de klok van 10 uur. Maar wat gezellige muziek voor Elsen en Dietmar Bolière. En voor een reactie 06 12 jou en Jochen 14 6 03. Dan komt het alleen een goed aan deze kant. Dat is 06 12 49 15 6 03. Stuur maar eens in een appcall van Beltje deze kant op on. En dan jaren wij het leven uit in studio. Je doet een wikkelwoord maar wat vinyl hits. Alle keer muziek van oude mooie vinyl. Zij hier al even een berichtje ding deze kant op on. Hij zou je Kerst even Siska in The Night draaien.

0: Hoi, in al mijn mooie dromen. Ik heb hem er een bij zocht on en hij werd deze speciaal draaid voor Dijder richting Balk. Bedankt voor de reactie. 0 Sois, 12 Jan Jochen, 4 Sois, 0 Traaien, Lippers 1 Witte, Werdeluust, het wordt RTV Spannenburg. Tot de klok van 10 uur dus. Samen team met een houden Brommetocht, Oktoberfest in Balk. Er zijn nog alle leuke dingen te doen in de regio. Zocht daarvoor ik natuurlijk op onze website rtvspannenburg.nl. En wij zullen het raast. Ik heb nog heel net aan.
1: Nou, ik denk dat we er wel goed toe lullen kennen, ja.
0: Zeker.
1: Daar hebben wij net zo volle moeite, man.
0: Nee. Nou, de volgende plaat is voor Anne, Siska en The Nightbirds. Mij in al mijn mooie dromen. Luister mooi en bedankt voor dien berichtje. Die kant op on, hè.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: God, dat kreeg het wel lekker avond.
1: Ja, maar deze lekkere eerwarmers op, klinkt het perfect.
0: Ja, hij plofte suverein wat aankrijgt.
1: Ja, maar dat is toch mooi.
0: Ja, dat is mooi van oude vinyl. Dit is hem, RTV Spannenburg. Maar nou mooi muzikaal onthouden ik een opnuit. Nijs van Njoggen Oeren. Om Njoggen Oeren kijken we heel even naar Hilversum. Het laatste Nijs zien binnen en buitenland. En daarna binnen wij de weg van nu de studio hier uit Wiekelwaai. Mooi wat gezellige muziek op deze T-shirt doen. Tot de klok van 10 uur. Mooi een praatje en een plaatje. Een dom verhaal van Arend.
1: Kerst better die zelf nemen.
0: Oh,
1: ja. Babbelt meer dan mij, hè?
0: Je dat het.
1: Ja, dat babbelt alles eruit.
0: Oh, ja, juist. Nooit nog een uur, nooit nice, dus dan hebben we een paar platen. En dan moeten we het nooit even hebben Gaasterlandse Brommer Toertocht. Bromfietstoertocht.
1: Gaasterlandse Bromfietstoertocht.
0: Juist.
1: Tweede zondag van oktober. Dus ja. Dat is 11 oktober, dus snoin.
0: Komen dus nooit. Het waren bliek te goed te wijzen. Dus alle gerden heen komen op de Brommer. Ja, maak nu uit wat voor Brommer. Een Poeg Maxi, een Thomas, een Kreidler, Sundap.
1: Gele plaat, blauwe plaat, Paartek Zuid, als het maar een Brommer is. En een Riebewies, dat is ik belangrijk.
0: En een Riebewies. Nou die hekken, dus ik kom net.
1: Oh, dan drukken we die wel mooi op het driewieletje.
0: Oh, best, hartstikke mooi, Arend. Nee, we gaan ineens nog een plaatje draaien en dan komen we als eens even retouren. We hebben nooit naar van Njoggen Oeren, dus bloed erbij zoek ze voor de gezellige muziek. En verreek ik maar zijn versiek, Johan. Dat kennen eventjes op 06 12 jou en Njoggen 14 0 draaien. Lip maar eens even weten waar dat geluisterd wordt naar RTV Spannenburg 06 12 jou en Njoggen 14 0 draaien. En dan zoek ze tot aas nooit naar van Njoggen Oeren. Annette Arend.
1: Ja, zeker.
0: Zou ik ook nog één plaatje draaien? Dat is Disse, zijn we zien dat er dot.
1: Welke is Disse dan?
0: Ja, nou, ik kom er nou voorbij. Die dot mij altijd een goede herinnering aan onze radiocollega Menno Wagenaar van Opversiek. Die draait altijd aan het begin van zijn programma Disse plaat. Nou, vast wel bekend. Tot aas nooit nice van Njoggen Oeren. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goh, wat heeft die man een mooie stem, Arend, hè? Henkie Wijngaard.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, hij looi een tierzelien in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer begonnen als jongen. En nou ja, we hopen weer meer van hem te jaren, uiteraard. Het is 10 minuten, Oen Jochen, jullie naar RTV Spannenburg, het hert van de Frieske Maren. Nou dus, mooi muziek aan het halen tot de klok van 10 uur. Mooi wat gezellige muziek, een praatje en een plaatje. En voor de reacties, 0 Sois. 12 jou, Jochen, in je 4 Sois 0 traaien. Wij gaan even terug naar je website, rtvspannenburg.nl. Nou, de agendapagina, de Utgintips. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is hier een verse Utgintsagenda voor die kleer. Mail die Utgintips naar nice-apenstaartje rtvspannenburg.nl, zodat wij dat herkennen mooi op radio, televisie, de app en op onze website. Dit doen wij elke week voordat het evenement plaatsvindt. Zeg even aas nog even aan de Gaasterlandse Brommer toertocht. Dat is komende snoeien. Ja, we hebben het al heel vaak gehad, maar aas nog even recht hoe hij aan.
1: Is goed, is goed.
0: Aans die te popen om daar wat te vertellen, uiteraard. Mannen.
1: Zeker, dat is ja, wel
0: ja,
1: mooi.
0: Ja, juist. We gaan eerst even naar Oosterhouden. Daar is een muzikale wandeltocht, horen ze daar. Een wandeling door de Holsterbos combineren met muziek en gezelligheid. Dat kent tijdens de muzikale wandeltocht van Stichting Vrienden van Excelsior. De deelnemers vertrekken vanuit het OV-museum onder Jetsen Veldstravooi 46A in de Halle. Er zijn al wandelroutes van 14 en 15 kilometer lang. Langs de route zorgt Excelsior Oosterhouden voor muzikale optredens bij de deelnameprijs. Binnen er een broodje en koffie, thee, limonade. Binnen inbegrepen, na afloop is er een wandelaars kennen gratis het Nationaal Openbaar Vervoersmuseum bezoekje. De tocht wordt houden op sneun, 10 oktober, de dienst staat van 15 kilometer. Is om 9 uur. De 10 kilometer vertrekt om 10 uur. En de 15 kilometer om 11 uur. Inschrijven kan via de kaartverkeer van Excelsior in Oosterhoulen. Zij is direct naar Iepenhuis. De nije woonfarm in Sint-Niek wordt vreed 9 oktober in Iepenhuis houden. Mooi wendvoorzieningen de beuk. De nije wendvoorziening onder Tjuke 2 biedt plaats voor tolle volwassenen. Mooi een lichamelijke of verstandelijke beperking of autisme. Naast appartementen is er een gezamenlijk ontmoetingsruimte gerealiseerd. De eerste bewenners worden dan ontvangen. Letter deze maand krijg je de sleutel. Tijdens het openhuis is er een officiële openingshandeling en tekenmoment voor de betrokken organisaties. Ik spreek wethouder Sippy van der Meer en Justin de Vries van het zorgkantoor Zilveren Kruis over het initiatief. Het programma begint om 3 uur middags, mooie ontvangst en het duurt de hele middag. Van nou, jouw viever is er gelegenheid verder belangstellingen om het gebouw te beschermen en onder het genot van een hapje en een drankje. Dat is dus komende vreed in Sint-Niek. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Sambertien pakken wij nog een peer uit de Gruttenlijst en geef het ik nog even uitgebreid hebben. Voor de Gaasterlandse Bromfietstoertocht. Dit komende weekend in Harig, de 12e snoeien van oktober.
1: 11 oktober, ja. Dat is helemaal goed.
0: Mooi. Nou, dan hebben wij het weer even verteld, Arend. Dan geef je eens mijn muziek draaien, net.
1: Hij is nog wel wat lucht hoor, jong.
0: Nee, nee. Ik super wat een droeg om op voor je kriegen. Het is
1: Je maakt niks uit. Daar hebben we een mengsel voor.
0: Nou, dat ligt erop in ieder geval. Doe eens nog een plaatsje voor die steen. Welke keer dat, Arend? Die man was even in de eter slingeren.
1: Wij zien juist er een beetje. En toen zagen we net als gisteren.
0: Zie dus toch juist er een... Ik ken jou juist net die jongen.
1: Oh nee, natuurlijk. Dat wist nooit.
0: Ja, ja.
1: Ben net slim.
0: Nou, maar, in ieder geval.
1: Net als gisteren. Van
0: ja.
1: Normaal.
0: Ja. Nou, dan moet je die maar in draaien. Knal hem erin, Rodney.
1: Adieu.

Maar ja, dan begin je een oplossing te zoeken. Nou, wat ga je dan doen? Nou, neem maar een flesje bier. Nou, dan heb je twee op. En dan maar één. Maar op laatst dan heb je een kist vol op. Nou, en dan voel je je lekker.

0: wat een mooie stem hier. Deze man, Hilversum 3 van Herman van Veentjes. Jazeker. No koers te mikkel van welk nummer? Wie dat, Arend? Spetter,
1: Spater. Nee, Spetter, Spieter, Spater, lekker in het water.
0: Oh ja, juist hem.
1: Alfred, je doop is klaar nou. Van vroeger.
0: Juist hem, het is 12 minuten ver. Jij moet zien. Ja, we hebben het al even verklapt. We zoenen het even door de Gaasterlandse bromfietsstoertocht hebben. We hebben u ze oorloeren op kennen voorbereiden. Arend, die zit je vol spanning, no nes, maar over wat we gaan vertellen.
1: Ja, ik heb hier al een blok, hoe neemt dat? Zo'n mapkehekker, een platblok hekker erbij zetten.
0: Juist hem. Nozems gezocht voor de bromfietsstoertocht. Komende snoeien, 11 oktober, vindt de 10e editie van de Gaasterlandse bromfietsstoertocht plaats. De organisatie heeft voor het jubileum hier, dit jaar, een extra wedstrijd toegevoegd. Naast de eerdere prijzen voor bijvoorbeeld de mooiste brommer, wordt dit jaar ik een bokaal uitreikt voor de beste of meest opvallende geklede Nozem. Dan denk dat hij hier naast me zit. De deelnemers worden uitnodigd om een creatieve outfit van de start onder start te verschienen. Denk aan een opvallend kostuum, historisch pak of een originele verschiening. De toertocht vanuit Solix voor Friesland in Haardig start vanuit Sienoeren. En de deelnemers binnen welkom om vanuit Sienoeren. En 11 uur dan gaan we voort. Zal dat nou
1: ja, inderdaad. Ja, 10 uur kerst komen.
0: Ja.
1: Dan kerst maak een koffie krijgen, maar cake.
0: Bier.
1: En nee, ho, het is s'mores petit, hè. Dat oude soeplap. Dan hebben we een kerst s'mores petit. Kerst een inlichtend wand van 4 euro.
0: Ja.
1: En kerst een vaartje krijgen. En dan krijgt over dus koffie en cake. En er komen nog allerlei andere dingen bij, maar daar moeten we net de volle over vertellen, want dat is een verrassing natuurlijk.
0: Oké. Okay. Kun je dat zo lang bewaren, jong, die geheimen?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb het al zo lang in de smies. Ik hou dat mooi voor die app. Nou, dat is trouwens wel op de roze glitter scooter dit
0: ja,
1: hier.
0: Ja, dat is al de bedoeling, Arend.
1: Goh, ja, meest niet.
0: Een mooie scooter.
1: Ja. Als iemand just op een roze scooter met stuiteri, dat is vast stief.
0: Ja.
1: Maar we zullen even terug met het verhaal, want we dwalen helemaal weer uit.
0: Nou ja, vanuit Sienoeren binnen de deelnemers welkom. De start is om 11 uur, dan vertrekt de rit. Nou ja, roen om 11 uur, dat zal wel eventjes letter wijzen. Meneer Snorremans kende. Ik belangstellenden kennen de commentaciën bij de start bij Solex Ruud Friesland de Harig. Dus vanuit zien worden. En meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de Gaasterlandse Bromfietstoertocht.
1: Ja, de meest gestelde vragen die ben ooit een keer al beantwoord.
0: Ja.
1: Op Facebook of op TikTok.
0: Nou, dat
1: ligt er ooit een keer een filmpje van maken.
0: Dat ligt erop aan. Dus hij heeft een brommer in het hokken. Ik zou zeggen, sla maar eens even onderpraten, Moni.
1: Hel je het stafvrouw.
0: Staat er maar eens even. Hel je met het hokken. En kom de snoeien. Alleen de Gaasterlandse Bromfietstoertocht. Snoeien.

0: mijn snelheid oppassen.
1: Heb ik weer een brommerhap of hoe zit dat? Of mooi ja, te vertellen.
0: Normaal gesproken is het een brommerhap. Ik weet net hoe het dit hier is, okay. Want het is het Chine editie.
1: We litten dus verrassen. Komende snijden dus de Gaasterlandse bromfietstoertocht. Start is bij de Solixru Friesland te haren van 10 uur en 11 uur dan Gimfut. En ja, hey Gimbrommer, daar kijk ik gewoon even gezellig. Kom eens jender inhaardig, dat wordt beter gezellig daar. Dus ik zeg, kom al lekker model. En dan hebben wij onze reclame maken toch de gaat.
0: Ja, en ik hoop dat ze er wel zin in hebt.
1: Ik heb er wel zin in, doe ik.
0: Ja, ik heb mijn brommer al op start.
1: Moest de wolven sliepen kennen aan het, hè?
0: Nou, krek.
1: Nou ja, we hebben nog een fysieke keer een eerste driver die van Allard eventjes. En daarna komt er nog een fysieke jongen van Christian Draaier. Maar die kondigde waas nemen we ons speciaal in voor hem. Allard zei, vent, heb ik nog even Jit Ierzer, mooi 5 bier voor de houtzagerij. Nou, Allard, ik heb er een bij zocht en hebben we het een speciaal door der richting Solta. Luister mooi, dit is Jit Ierzer en 5 bier voor de houtzagerij. Jazeker,
0: lekker.

0: laatste keer.
1: Once more, like you did before. Sing a new song,
0: ja, nog één keertje, hè, dan.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. De Zweedse formatie ABBA en Chiquitita. Eén speciaal voor Arend. Hij zou krijgen dat er het een heel mooi plaatje vond. Nou, Arend. Speciaal omdat je best hebben we in Droid voor jou, hè?
1: Oh, ABBA, Chiquitita. Aardig, jongen.
0: Dankjewel, dankjewel. Zij hebben wij dit komende weekend nog het Oktoberfest in Balk. Liefhebbers van Duitse gezelligheid kennen sneunt 10 oktober terecht bij de Oktoberfest in Balk in de sporthal De Trieme. Het programma bestaat uit optredens van DJ Marshall, de Uitlopers, het Vals en Verroekt. DJ Dirty Rick, bezoekers kennen rekening op een joen vol muziek, gezelligheid. Natuurlijk het echte Oktoberfest sfeer. Het evenement begint om 6 uur middags en het duurt tot de middernacht. De minimumleeftijd is 18 uur en kaarten binnen verkrijgbaar via oktoberfestbalk.nl. Net te volle soepen, want de oordeel zijn de brommen tocht. Dat willen we even mededelen. Dan hebben...
1: Ja, dat laatste is wel belangrijk.
0: Ja, ja, dat is heel belangrijk.
1: En aan de andere kant... Ja. Als een beetje wurg bist dat.
0: Ja, nee, dat jouw ik niks. Zo, hier nog een versiekje. Even een versiekje siep voor alle deelnemers en vrijwilligers van de Brommer Toertocht. Komende snijn. Even de roffels, maar hier ben ik weer. En het wordt een onbiedend namens Christian Draaier, der vanuit Bakhuizen. De draaier draait door uit de vroegere jaren. Ja, dat is helaas voor u tiertwist. Maar ik hier uw men nog eens een of vregen. En dat bleek heel erg leuk te wijzen. Draaier draait door.
1: De wereld draait door?
0: Nee, dat wie Christian, hè? Dat wie zien DJ-show.
1: Oh, ja, draai maar ja, draai. Ah.
0: Ja, dat. Dus dat wie beren gezellig, dat ik jij wel van heel veel bekend meesken.
1: Oh, dus nou, is altijd goed, nou.
0: Ja, nou, Christian Draai, dit is een speciaal voor de Roffels. En hier ben ik weer. Vereltsenien van de Bromfiets Toertocht. Kom eens, Noin. Heng, heng.

koffie, hier is koffie. Nou, ik vind er geen flikker aan. Eerlijk gezegd, niks. Dat is een oude, chagrijnige kerel. Ik denk dat hij een vrouwelijke hormonen teveel heeft. En wat moet je met zo'n idioot?

0: Zo heeft u de hele dag even een stukje van de morgen even kunnen luisteren naar de Radio Bloemfontein.
1: En dat allemaal op de 96 megahertz in de FM stereo gemobileerd hier. Nog een paar plaatsjes, daar knal ik hem ook zo van de band af. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Marzen we weer. Bye bye. Zwaai, zwaai.

0: Ja, dit is ook een mooi hitje aan het, hè?
1: Ja, volgens mij stopst u hier altijd mooi, of net, met dit versie?
0: Nou, net altijd voor mij, maar...
1: Wel heel vaak. Is ja... Een van die favorietjes.
0: Nou, dat weet ik net. Ik vind alles wel mooi. Ik vind heel veel muziek wel mooi, dus... Maar dat is ook wel makkelijk, hè?
1: Ja, Dope is altijd wel degene die de muzieklijst maakt altijd,
0: ja,
1: bij u.
0: Ja, juist. Ja, het is weer bijna 10 uur. 4 voor 10 is het. En alleke bedankt voor het luisteren in het WM RTV Spanburg. Mooie muziek aan het halen tot de klok van 10 uur. Nooit 10 uur, weer non-stop muziek. En ja, dan gaat Aden op de fiets naar huis. Hij bloedt net bij me sliepen, gelukkig.
1: Oh. Nee, ik woon eigenlijk op de brommer, hè. Maar,
0: woest op de brommer?
1: Ja, vast oefening versnoeien.
0: Oh, juist. Nou ja, nooit 10 uur is er non-stop muziek. En wij zijn er over een paar weken zo weer wat mooi, wat gezellige muziek. Na een week weet ik net wie er achter de knop zit, dat jij dan vanzelf wel eventjes. Ik wens je nog een noffelijke nieuw verder. Aardig bedankt.
1: Ja, Sip, do bedankt, jongen. Het weer weer gezellig. Ik hoop dat iedereen genoten heeft, wat wij dienen, hè, natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker.
1: Nou, ik ben altijd maar een beetje een amateur en ik zet er altijd maar een beetje dom bij. Eerst wat kennis, soms een beetje lullen. Ah.
0: Ja.
1: Dat is soms ook belangrijk, no?
0: De grote improvisatieshow is het uiteindelijk, hè?
1: Ja, daarom. Ja. Zit, Joert, heb ik ingerapt gehaald, het spiet me.
0: Nee, nee. Nou,
1: maar dat die, komt wel een keer wel weg.
0: Die komt wel een keer wel eens. Dus, Alleke, bedankt voor de luistering. Ik wens je nog een noffelijk nieuw verder. Aas, lekker sliepen en morgen hier weer gezond op. Staat de enige echte tikkel die het zoit. En nou ja, over een paar weekjes binnen we er wel weer mooi wat gezellige muziek. Graag rond komende snijden met de Gaasterlandse bromfietstoertocht. Van nou 10 uur dus bij Solex voor de Friesland. Te harig. En wie weet, zullen we wel corderen. Ik zit de harde radio op Spannenburg voor de goede muziek en les. En hij zit die regio uiteraard. Download de Verneide app en houd onze website in de gaten. rtvspannenburg.nl. En wij gaan eruit met de laatste plaats. Dat is deze. Kerst is wel arend.
1: CC top. Maar top. Wat zit er nou bij? Want ik heb liedje Egis.
0: Give me all your love in.
1: Ik weet dat is wel een heel mooi nummer. Ja.
0: Die heb ik scherp zetten. Doe zo, dus wat is dat voor mooie auto daar op de varkant. Ik heb die LPX voor mij ergens. Dat is nou een grutter niet in.
1: Ja, die zit achterin.
0: Ja, die zit daar trouwens. Nou ja, dan wist het wel eventjes, hè.
1: Ja, bloed een mooi ding, hè, dat reden, denk je.
0: Daarom. Nou, allemaal bedankt voor luisteren. Dit was hem, RTV Spannenburg. Arend, bedankt.
1: Doe bedankt, Sip. Nog voor de 12 keren.
0: Ja, ja. En nou ja, dus, tot de volgende ronde. Dit bij allerbeste en de laatste plaats. Zijn we zien, Wodder. Ja.
1: Fijne dag nog.
0: Rustig, zijn we zien. Bij jou mee wat gas. En dan gaan wij eraas nu. Tot azen.
1: Hey.
0: Tot azen, tot de volgende keer, hè.
1: Tot de drie weken.
0: Tot de drie weken, denk ik. Hey, het beste. Hoi. Hey.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

elke zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Bekijken ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.